de hele vaak niet op. Owner up, clear verbal, license not in possession, speed.